0: hituke emme fummenu dudum bonete nenge etam ihsase
1: mihar e karunae e ade hen nete bonefa ahare ekeni kolla hingat
2: ades kuran dekatu mate jahme sana disnaru
3: kala hudun sifavekinda higgam wahakata asarukata raagutakaayaku.